Jan. Zullen we dat jij langs met dit doel niet tegen samen in vrije?

Hoe sta je? Je heet die keer. Kaparom. Kaparom, gij. Je heet die. Kwullendur. Oh jee, yeah, hè? Yeah.